muziek van vandaag maakt me gek. Dat spok en zwaai op die beat als ons dans in de snack wat mij tremoot rekt. Die ouwe van huis daar bij die club rivier was die oud aan die lang pad nou. Baksfonteinse rozen in die hartseer wolf.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Wie het nou gedink dat ek en jy verdrink?

terug naar al die tijd. Doet ik het misverstaan? Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebel je handlijn, maar roep je nieuwe jaar surfen.

0: rated joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Gqeberha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Luister FM.

Die klanke van Prop en Adje vir ons boereboukies net voor het Annie Smit met Dis een lekker plek en Luister FM is definitief een lekker plek en Steve Hofmeyer met The Ballad of the Green Beret. Tijd so 5 minuten voor en amper tyd vir die 1 uur nies. Versoekie wat sê, goeiemorgen Etienne, ons wil graag vir Ibi een boodskap stuur. Ibi, baie geluk met jou verjaarsdag, jy moet een lekker dag hê vol bederf. Dankie vir al die jare se vriendskap, al ons liefde, Toby en Meisie, dankie en lekker dag vir allemaal. So kom het van Toby en Meisie, baie geluk aan Ibi met jou verjaardag vandag, hoop jy 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik seën. So maklik soos dit, julle as jy verjaardag versoekie het 08233336.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Toen zei ze...
2: Danny.
1: Toen zei ik... Mama. Toen zei ze...
2: Ben je al
1: Toen zei ik...

St. CC, the 80s clunk, I'm not in love. Nicholas Loud, isn't it? Ak en jy. En het is net Ak en jy op Picnic Drive. Op die dinsdag 5 mei. Tot zo net voor 6 keer Ak en jy lekker saam. Lekker natterige weer. Ons wacht nog voor die reen. Om rarig te kom. Ek hoor het reen in Jeffrey's Bay. Maar klaar, lekker. En we nog hier slaat in die baai. Nou weer om die draai sporties kom jou kant toe. Topiek, gesels ons een bykie jou hardstaf. Altijd lekker. Laat my weet of het daar by jou reen of nie. 08-233-3367. Christia Visser vat ons dier na jou weerkijkie vanmorgen met Kaapsblauw.

eendag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor my deur kom wacht. Sou ek jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die lang pad, na somer visioen, waar ek jou soen.

Lekker enige dag, Fire and Ice Fun West. Natuurlijk het ons om hulle gaan kyk daar in Impetus Theater vrijdag aand. Jesse, wat een lekker klomp ouwens by mekaar. Hulle magma. Soos hulle weer hier naar die baai toe kom, maak seker jy gaan kyk vir hulle mekaar. Hulle magma. Soos hulle weer hier naar die baai toe kom, maak seker jy gaan kyk vir hulle. Jy sal definitief waar vir jou geld kry. Dit was een heerlijke aand gewees.

tijd aan de mans te vergeven. Jerika Meiberg op Luister FM, jouw lekker luisterstatie.

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchtenpluk in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog voor jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za voor meer besonderhede besprekings.
2: Luister op dinsdaande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiberg op Asenteug.

skoen. Kort vars lucht, kort water in een koude bier zal doen. Een korte oproep van mijn ma in kuisvist bij die zee. Die lieve vrouw niet bij je, meer die liefde wat je geeft. Ik hoor Jezus, ik hoor Elvis, ik hoor zolen aan mijn schoen. Ik hoor varslig, ik hoor water in een koude bier zal doen. Ik hoor de oproep van mijn ma, ik hoor kerstmis medicine. Die lieve vrouw niet bij je niet.

Φραν Σελίεφ. Zij is een glaskas voor een breide gom. Zij is een start. We staan bij hem, of was het eigenlijk?

a blow. Baby, I'm over in a second. But I can hardly work a cliff. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar

0: VO. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. Yeah.

0: ek se lei gat. Maas bak gat hier op vis gat. Hey papi. My vrou se ek se lei gat. Maas bak gat hier op vis gat.
1: Trek hom in, trek hom in.